42. Roi te iarere i wa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, i reo o te Aotearoa 4.